0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: my credit's no good.
1: Uh-huh, honey. All right.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe CAO-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een grote

0: deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Volle kracht.
14: De Muziekfabriek.
15: Laat je wederom verrassen in dit uurtje. De Muziekfabriek. De keuze is dan ook weer reuze. Er is voor elk wat wils. Fijn dat je bent aangeschoven.
16: Ron van der Steen.
15: Naast onze vaste ingrediënten natuurlijk veel muziek in de Muziekfabriek. We gaan terug naar 1991. Doen we met Heavy D and the Boys. Hier is Now That We Found Love.
17: Hier is weer een uurtje. Niet te verstaan. De Muziekfabriek. Ron van der Steen.

0: niveau. Ik heb het over Rod Stewart. Het was destijds een hele dikke hit in Nederland voor Rod, Maggie May. Daarvoor zat Gerard Joling van het album Gewoon Gerard, hoorde je Er hangt liefde in de lucht. En dat is altijd heel fijn om te weten. En we begonnen met een liedje uit 1991 van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Het was tevens ook een dikke hit voor Third World. Heb je ook een muzikale inbreng? Laat het ons even weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Harpo, die heet Movie Star. Hoogste positie nummer 2, aantal weken 3. En die kleine hit is van de Tramps, Save a Place. Hoogste behaalde positie, een 36e plaats, aantal weken 3. We gaan terug naar de lijst van 20 september, week 38. Het jaar 1975.
1: Grote en

Een lekkere oude disco uit het jaar 1975. Als laatste de Tramps, Save a Place. Weliswaar een heel klein bescheiden hitje, maar daarentegen ontzettend goed. En daarvoor zat Harpo en Movie Star.

0: time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Bobby V's muziekcarrière begon op The Day The Music Died. Buddy Holly, Richie Valens en de Big Boppers waren bezig met de Winter Dance Party Tour.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Maar zij kwamen om tijdens een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959. Hun volgende concert zou plaatsvinden in Morehead, Minnesota. De toen 15-jarige Bobby V had een bandje genaamd The Shadows en boden zich aan als vervangers voor het geplande concert. Het optreden werd een groot succes en V werd gevraagd voor meerdere optredens, waardoor V uiteindelijk bekend werd. V's eerste single was Susie Baby, uitgegeven in 1959. In de eerste helft van de jaren 60 scoorde V vele hits, waaronder Take Good Care of My Baby, een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in 1961 in Amerika. Na 1964 werd een wat mindere periode voor V vanwege de Britse revolutie in de popmuziek. In 1967 kwamen Bobby V en zijn begeleidingsband The Strangers terug met de hit Come Back When You Grow Up. Wij gaan terug naar 1961. Luister naar de Jukebox Classic van Bobby V met More Than I Can Say.
0: Jukebox Classic.

0: Dat was hem, de Jukebox Classic voor deze keer uit 1961 van Bobby V en More Than I Can Say. Nog een beetje geluisterd naar het verhaaltje wat je er straks op las. Conclusie is, de ene zijn dood is de ander zijn brood.
1: Ja,
0: wist zijn waarachtig. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan in de muziekfabriek. Dus laat je wederom verrassen. Hier is de eerste, dat is die van Kate Ryan.
2: En Love Life.

0: Underground. En we begonnen met Kate Ryan en Love Life. Dit is er altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Laten we heel snel doorgaan met de volgende drie.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek.
0: En zet hem lekker wat harder met Stretch. Hier is Why Did You Do It uit de jaren 70.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is er weer tijd voor. De oude lullenplaat. Nou, daar gaan we. Ze groeide op in Sacramento, Californië. En dat deed ze samen met haar moeder.
2: Oude lullenplaat.
1: De in de VS bekende singer-songwriter Liz Anderson. Anderson begon haar solo-carrière in 1966.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat deed ze met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Later trouwde Anderson in 1968 met Glenn Sutton. Een songwriter die later een plaatsje zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig te zien op de televisie in de jaren 60. Haar stijl neigde iets meer in de richting van popmuziek en iets minder richting country. Getuige haar grote hit Rose Garden begin jaren 70. Het door Joe Stout geschreven nummer won een Grammy. Werd nummer 1 in de country charts in de VS en nummer 3 in de reguliere popcharts. En ook nog eens een hit in 15 andere landen. Andere hits van Anderson in deze periode waren You're My Man, Listen to a Country Song en Top of the World, voordat het een pophit werd voor de Carpenters. In 1971 werd Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde Anderson 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Haar in 2004 uitgebrachte Bluesgrass Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. Wij gaan terug naar 1971. Luister naar die hit van toen, Rose Garden van Lynn Anderson.

Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Misschien wil je ook een oude lullenplaat aanvragen. Doe dat via www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Hier is als tweede Do. Hij gelooft in mij.

niet zeggen, maar wat kan die Griet lekker zingen? Do, hij gelooft in mij. En daarvoor is wat Stretch, Why Did You Do It? Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk maar op de klok, want ja, de koek is op. Dit was weer een uurtje De Muziekfabriek. We gaan nog twee liedjes voor je opzetten, mits de klok het toelaat. Dus deze van Everything But A Girl, Missing. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tie Is High. Bedankt voor het luisteren, maak er nog een fijne dag van. Ik zeg maar weer groet en adios.

0: politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

de Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aangeloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe ik erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. De knecht. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus. Die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vonden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Die worden ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: Seiten, lieve Voiden.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met de Simplistische Bond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

uit 1976. En alweer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor.

1997. Een en ander veroorzaakte catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen drinkwater gerationeerd. 1976 dus wederom.

70, ja, what a man, 7 kisses for me. Hij werd gewonnen in Den Haag, omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, what a man. En verder werd de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR.

0: kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soes in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love this stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Patrick heeft de zomerkriebels.
15: Zomerradio.
16: Dit is de lunchbreak.

Er is natuurlijk geen host, maar we begonnen met deze prachtige van de Silver Convention. En dit allemaal met hun Get Up and Boogie. Ja, stilzitten is voor niets goed, zeggen ze altijd. Hè? Want rust roest. Zo van harte welkom op jouw vrijdag natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. Tot 1 uur zijn we er met de lekkerste hits die je maar kan wensen. En dat is een lekker Nederlandse. Hier is Peter Koelewijn en je wordt lekker ouder, papa.

moeilijk om toe te geven, maar we worden alle met z'n allen al een klein beetje ouder natuurlijk. En Peter Koelheim. Ja. Zo, het is vrijdag, het is weekend. Ja, we gaan er nog eens lekker in vliegen natuurlijk. En juist voor het weekend. En dat allemaal tot het einde van 1 uur natuurlijk met de verteerbare muziekjes die jij zo graag hoort. Hoop ik dan toch. En als het niet zo is, moet je het ons laten weten natuurlijk wat je wil horen. Ja, inderdaad wel. We hebben hier zo'n boel goede muziek klaar liggen. Wel, hier is Genesis en hier zijn ze met hun mama.

Nog wel 10 keer kunnen we opnieuw bekijken natuurlijk, die film. Ik dan toch wel, als ik over mezelf spreek natuurlijk. Irwin Cara met Flashdance, heet die prachtige film Flashdance. Prachtige dansfilm, prachtige muziek en dergelijke dingen weer natuurlijk. Ja, een sterke cast, als je mij vraagt. Vrijdagmiddag, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de lunchbreak waartoe je luistert. Ik ben er nog tot 1 uur met alles erop en eraan natuurlijk hier in de lunchbreak. En je mag verwachten dat we nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hebben. Hier is George Ezra.

0: mannen van de Escape Club.
1: En Wild Wild West. Misschien kende je hem al niet, hè? Maar het is al een tijdje geleden natuurlijk dat hij uitgebracht is. Uit 1984, de Escape Club dus en Wild Wild West. Ja, inderdaad wel. Tell me.

een bijzonder goede vrijdagmiddag. Het begin van het weekend. Wel, dat start hier natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn hier voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. We gaan terug naar het lunchbreak. Breaking news naar 2017. Op 70-jarige leeftijd overleed in 2017 George Young, de zanger van de Australische formatie The Easy Beats en Flash and the Pan. Hij was de oudere broer van Agnes en Malcolm Young van AC/DC. Hier is Flash and the Pan en dit allemaal met Waiting for a Train.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

0: Vorige hele week al tranen van hout natuurlijk. Onze hit-up voor deze week werd Aaron Blommaerts en Zoe.
1: Ja, Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Ach, onze Kees is terug uit verlof wel. Wat zit er nog in de broodtrommel? Eventjes kijken. De Eagles zitten er nog in. Wat hebben we dan nog? Rob de Nijs, Royce Royce, Boston en dergelijke meer. Dus blijf luisteren, wil ik zeggen, want we hebben nog een heleboel goede muziek. Onder andere ook deze van John en Fred. En Judy in the Sky with Diamonds.

Lekker terug in de tijd natuurlijk met Judy in the Sky. En deze is ook nog lekker terug in de tijd. Hier zijn de Eagles. En Hard Age Tonight. Hoeft helemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik zou zeggen, neem er een glaasje wijn bij.

Inderdaad, onze artiest heel de week was het natuurlijk. En Miami Sound Machine en Gloria Estefan. En dit allemaal met haar Words Are Getting My Way. Tijd geworden voor Rob de Nijs. Hier is hij met zijn ritme van de regen. Weet je nog wel, die regen zo, dat je lekker nat maakt. Lang geleden dat we dat nog gezien hebben natuurlijk, hè? Die regen. Maar ondertussen is het misschien al bezig. Ja,

veel te weinig gehad in zijn zomer, zeggen ze. Inderdaad wel, maar het was wel een hele leuke zomer natuurlijk. Rob de Nijs en Ritme van de Regen. Inderdaad wel, hier in de lunchbreak. Maar nog tot 1 uur. Ik heb nog een plaatje of 2 klaarstaan voor jullie. Hier is Maxim Nightingale. En Love Me, Hit Me, en zo verder natuurlijk. Ja, het is vrijdag, hè? Ja, inderdaad wel.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraak over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
1: Now.

0: iTunes Radio. Net top 40.
1: Get ready.
2: iTunes Radio.
3: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
6: Yes, we mogen weer.
7: We hebben zin in de zomer.
8: Ja, gezellig.
9: Met 24 uur per dag.
10: Jouw muziek. Luister als je durft.
11: Durf niet.
12: Knallen
13: uit je speakers.
14: De puntje.
15: Op en tot de beste.
16: Oh, wat
17: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
18: Hallo?
19: Attentie alsjeblieft, let op.
9: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
11: En dit is de Netto 40 nieuwe

0: is gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadees en een Noors product. 11 Nederlands / Spaans naar opname, 14 extra warm discs, 4 album speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat is meteen ook de klapper van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 verse en verdedende platen en ook 3 tracks die ooit deze lijst hebben aangevoerd.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 39 van 26, min 13, 17 weken de lijst toen. De langs genoteerde ook. Oude speciale aanbieding uit Nederland, Kensington en Living For. 34 blijven staan, 4 weken voor de Nederlandse Raccoon en Faela en Daffodils. En op 31, min 15 van 16, 13 weken de lijst. 2 weken de lijst getopt, oude Alarm Disc uit het Verenigd Koninkrijk. Maar die komen we natuurlijk nog tegen. Ze is zo immens populair, ongelooflijk. Sienna Spyro, Great Expectation.
2: De top 40 van vorige week.
0: Die komen we nog tegen dus. En Material Lover is verdwenen. Het Super Trio van vorige week. 3 plus 1 van 4 in de 9e week uit België. Oude Alarm Disc. Meteor, Nooduitgang, 2 van 6 plus 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Kans hebben voor de nieuwe nummer 1 als we die hebben. En nummer 1 voor de tweede dag in volgende week. De bovenste beste 8 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is een oude Alarm Disc. Natuurlijk Michael Jackson en Billie Jean. Ben je ook zo benieuwd of er wat veranderd is? Natuurlijk is er wel iets veranderd, maar hebben we nieuwe nummer 1 van Belse Super Trio? En wie staan er bij de bovenste beste 10? Facebook.com/denettop40, zei ik al. Het is veel leuker om naar de radio te blijven luisteren. Straks het Popjournaal en we stellen je en passant

0: American Cars was ooit een speciaal aanbieding.
1: Nou, dan gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

zomer. Alleen voor jou. De hey.

0: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
1: Popjournaal. Met de laatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. De Spice Girls brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van 14 cd's met in totaal 160 tracks verschijnt 6 november aanstaande, meldt de groep in een Instagram story. Op één van de cd's staan vier niet eerder uitgebrachte demo's, waaronder Do You Think About Me, een van de eerste opnames van The Spice Girls. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat The Spice Girls hun debuutalbum Spice uitgaven. Door de jaren heen scoorde de groep grote hits als Wannabe, Stop en

teleurgestelde reacties te lezen. Onder meer van fans die op een tour hadden gehoopt. De Somalisch-Canadese rapper Knaan is vrijgesproken in een misbruikzaak, meldt de Canadese omroep CBC. De artiest werd ervan beschuldigd in 2010 een vrouw te hebben aangevallen en seksueel misbruikt tijdens een zomerfestival in

Metal. Harry Styles zet zijn Together Together Tournee volgend jaar voort. De Britse zanger kondigt nieuwe concerten aan in onder meer Los Angeles, Berlijn,

discotheek me had kunnen voorstellen, schrijft Styles. Daarom wilde ik dat jullie als eerste zouden weten dat we dat voor 2027 gaan toevoegen. Wat ik in eerste instantie best spannend vond. Hij benadrukt dat zijn werk als zanger het enige leven is dat ik echt ken. Ik kan niet wachten om samen met al onze vrienden te blijven

0: heeft hij dit jaar nog 6 concerten in Australië. 3 in Melbourne en 3 in Sydney. En tot zover het nieuws in het muzikale theater dat net op 40 heet. Volgende week meer.
1: De enige die telt.

0: uit de Verenigde Staten van Amerika. Een speciale line met instellen Lefty en Boston. De tweede verse op 36. Glennis Grace en Cause I Have Nothing vanuit de tipparade van vorige week. En dit is de derde en hoogste verse met een superstip op 31. Alarmdisc van afgelopen week. Hugo, Altronate en Owl Angel. En Moving to the Sun.
1: Klapper!
2: Van de week.

0: dinsdag. De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Is de 12e officiële reguliere zomerse editie, gedateerd op 11-9-9-11. In Amerika wordt het herdacht uiteraard de Twin Towers, we weten het allemaal, 9 september 2026. Het is editie 800, wat zeg ik? Nou, de cijfertjes in de andere volgorde.

versnotering op 39. Speciaal aanwinning van een tijdje geleden. Stella Lefty in Boston. 38 van 40 plus 2 in de tweede week uit Nederland. Emma Hastings, hartebreker. 37 gelijk gebleven de vierde week uit Nederland. Carol!

Canada, Serena Agassi en One of Those. 33 min 10 van 23, 13 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika met Dance No More. 32 van 36 in de derde week plus 4 uit België, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En 31 de derde en hoogste Vixen notering, de klappen van de week met Superstip, de alarmdisc van afgelopen week uit Frank

vorige week op 33 stond, 4 weken uit Nederland afkomstig. Ze heeft een nieuwe single uit, Roxy Dekker. Ze verkoopt alles uit voor volgend jaar. Ongelooflijk. Superstar!

0: jou. Een Europees product, namelijk Aaron Blommaar uit België en Zoe Levi uit Nederland. 8 weken voor Tranen van Goud, min 8 in actieweek van 21 naar 29. En 30 van 33 in de vierde week uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar, nieuwe single is uit. En ze verkoopt alles uit. Ongelooflijk, wat een mega artieste is dat van dit moment. De Netto 40 Alarm Disc van volgende week bepaal jij uit keuzemogelijkheid 1 uit België, Bart Vonken als persoon had. Mogelijkheid 2 uit Nederland, code rood met uitroepteken. Vooral bang blijven, ook gevolgd door een uitroepteken. En een Europees product, Justin, Max Harper en Just a Little. Ik wens je heel veel succes, sterkte bij het kiezen van de nieuwe Netto 40 Alarm Disc van volgende week.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de Netto40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.

0: Luister als je durft. Durf niet. Knallen uit je vingers.
1: De functie.
2: Op en top de beste.
1: Oh, wat goed.
0: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
3: Hallo.
4: Attentie alsjeblieft, let op.
5: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
6: En dit is de Net Top 40 nieuwe.
7: Oh man,
5: dit

Het tweede en tevens middelste gedeelte trapt ook alweer af met de Netto 40 alarmdisc van deze week. Die van volgende week, die kun je zelf bepalen. De keuzemogelijkheden heb je dan straks al gehoord. Laura Tercero en Plus.

12 officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 684, statistisch gezien. En er mogen 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese en Noorse productie. 11 Nederlands / Vlaamstalige opname. 14 extra lang discs. 4 oude speciale aanwinningen. 7 stipnoteringen. 1 superstip, dat is de klapper van de week. 10 zakkers, 1 zittenblijver. 26 stijgers, 3 versen en verdwenen.

0: Vuur en Vlam, 27 plus 2 van 29, 5 weken van de Duitse Helene Fischer. Heute Nacht, maar eerst nummer 28 van 32. Vier plaatsen omhoog, 3 weken voor Lois Lane. En daar ben ik blij mee, Takes a Million.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

shit.

Magnetic wordt nog steeds veel gedraaid, met name op de Nederlandse radio. Dit is dan voor Lose Myself. Our Alarm is 3 weken uit Noorwegen afkomstig. De Borza van 28 naar 24, 25 van 30 naar voor de 2e week uit Europa. Our Alarm Disc met een stipnotering. Crisscross Amsterdam en Nederland. Luisa Sonza uit Brazilië. Willy William uit Frankrijk. En my, oh my.

0: 14 vorige week, 13 weken de lijst. Oude Alarm Disc uit Europa. The Lost Frequencies en Nathan Nicholson. And so much beauty to Zagis around us.
1: Een hele zomer lang. Lekker in de zon. Nummer 3.

0: Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De bovenste helft ligt al klaar. De nummers 20 tot met 1 onder een spiesum van Arnold Overhaart. Is dit de net top 40 de lijst als je uitgezien zou kunnen hebben. Jaargang 11, week 37. Van 11 en 9, 11 september. De 12 officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 684. Mijn naam is Corné Wolfs. Ik presenteerde op 30 van 33 in de vierde week. Plus 3 uit Nederland. Roxy Dekker Superstar. 29 min 8 van 21. 8 weken voor de Belgische Aaron Blommaar en de Nederlandse Zoe Levi. Europees producten Stralen van Goud. 28 plus 4 van 32 in de derde week uit Nederland. Lois Lane Takes a Million. 27 plus 2 van 29. 5 weken voor de Duitse Helene Fischer. En Heute Nacht 26 plus 1. Van 27, 6 weken uit België afkomstig Nielsen Stadsbader Vuur en Vlam. 25 van 30 plus 5 in de tweede week. Europees product stipnotering voor de oude alarmdisc Crisscross Amsterdam. Louisa Sunshine, Willy William, My Oh My. 24 van 28 plus 4 in de derde week. Ook een oude alarmdisc uit Noorwegen, de Borsa Lose Myself. 23 van 14 min 9 in de 13e week uit Europa. Alweer een oude alarmdisc. The Lost Frequencies en Nathan Nicholson. And So Much Beauty to Zag is Around Us. 22 plus 2 van 24 in de 11e week uit Nederland. Roepersportieve talkshow. En zojuist van 25 naar 21. 7 weken voor de uit Europa afkomstige BBC. Nou, BB Rexa. En

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist een 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
3: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet. Knallen uit je vingers.
7: De puntje van de top, de beste.
6: Oh, wat
3: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo.
8: Attentie alsjeblieft, let op.
9: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
10: En dit is de Netto 40 nieuwe.

weer gedraaid als Net of Eerder Alarm Disc in dit fijne radio feuilleton dat elke week weer 3 uur duurt. 3 uur in beslag neemt onder een speciaal van Annette Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs, aangenaam. Het was Laura Tercero, de Net of Eerder Alarm Disc van deze week aan Plastic Paradise.

0: Europese, 2 Duitse en Franse producties, 1 Canadese en Noorse productie. 11 Nederlandse slijtspaamstaande opname, 14 extra lang discs, 4 x speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat was de klapper van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 versen en verdwenen platen. En 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Straks ook nog de bekendmaking van de speciale aanbieding voor de komende week.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het supertrio van 4 naar 3 plus 1, 9 weken voor de Belgische Meteor Our Alarm Disc Nooduitgang. 2 van 6 plus 4 in de 8e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Bruno Mars en On My Soul. En voor de 2e 8e in volgende week de bovenste beste nummer 1. 8 weken uit de Verenigde Staten van Amerika, Our Alarm Disc Michael Jackson en Billie Jean. Vlak voor de keuzemogelijkheden van de net top 40 tip 30 alarmdisc van volgende week liet ik je alleen met nummer 14 uit de top 10 gevallen van 8, 13 weken, min 6. 1 week de lijst getopt uit de Verenigde Staten van Amerika, Ariana Grande en Hate That Made You Love Me. 15 plus 4 van 19 in de 6e week uit de Verenigde Staten van Amerika. 21 jaar jong, Somber and My Body Isn't Ready. En op 16 van 18 plus 2 in de 8e week uit Nederland, Ilse de Lange en Something Good. En ik zei het je al, So Incredible uit 2008 ziet opnieuw het leven.

0: heeft er nog over. 12 van 17 plus 5 in de vijfde noteringsweek. Een stip voor de alarmdesk Jim en Soleil uit Frankrijk. En dit is 13 van 16 plus 3 in de achtste week aan Nederland. Ook een oude speciale aanbieding. Living for verdween. Dit is Take It As The Man. Dit is Kensington.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 13.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De spanning is te snijden, want hebben we een nieuwe nummer 1? Wie hoorde er bij het Summer Trio en bij de bovenste beste 10? Je hoort het allemaal in de enige echte lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/net op 40. Onder een speechen van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks hoort verdankt. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de net op 40, jaargang 14, week 37. Gedateerd op 11 september, de 12e officiële reguliere zomerse editie van 2026, aflevering 684. De bovenste helft begon op nummer 20 van 26 in de vierde week met stip uit Nederland plus 6 flair. Door het oog van de nacht, 19-7 van 12 de 16e week uit België. Our Alarm Disc, DJ Licious en Milo, laatst genoemd, komt uit België. Eerstgenoemde uit Nederland, een Europees product dus, Forever Young. 18 uit de top 10 gevallen, min 9 in de 11e week uit België. Jeremy Frielink op weg naar mezelf. 17 van 20 plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Child, Earrings. 16 plus 2 van 18 in de 8e week uit Nederland. Ilse Lange, Something Good. 15 van 19 plus 4 in de 6e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Somber, My Body Is A Rally. 14 van 8 uit de top 10 gevallen. Min 6, 13 weken voor de track die ooit 1 week de lijst heeft aangevoerd uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. 13 van 16 plus 3 in de 8e week uit Nederland. Oude Special Army in Kensington. Take It As A Man. 12 plus 5 met een stipnotering van 17 in de 5e week uit Frankrijk. Oude Alarmdisc. Jim en Soleil, een 11 uit de top 10 gevallen. Min 4 van 7 de 13e week uit België. Banner uit Nederland en Olivia uit Nederland. Dus een Europees product. Wat blijft er nog over? En dit is de nummer 15 van vorige week. Nummer 10 deze week. 6 weken in de lijst. Plus 5 met een regelrechte stipnotering vers in de top 10. Alex Warren en Passenger.
2: Top 10.
3: Nummer 10.

0: de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de Top 40.

0: Langzaam maar zeker richting de nummer 1 plus 2 van 6 naar 4. Tyler featuring Zara Larsson, 12 weken voor dit Europese productie Did It Again. Zometeen. De wellicht nieuwe nummer 1. Helemaal de nieuwe nummer 1. Want vorige week op de bovenste beste positie. Twee weken daar heeft hij verbleven. Michael Jackson. Oh, Alarm Disc. 9 weken de hitparade uit de Verenigde Staten van Amerika. Dit is Billie Jean. Deze week op 3.
1: Nummer 3.

0: Michael Jackson, afkomstig van het album Thriller, oorspronkelijk uit 1983. En 43 jaar later stond hij 2 weken op nummer 1 oude Alarmdisc van 1 naar 3 gedaald. Billie Jean. En wat is dan die nieuwe nummer 1? In ieder geval niet de plaat die op nummer 2 staat. 10 weken in de lijst, plus 1 van 3 oude Alarmdisc. Dit is uit België afkomstig Meteor en Nooduitgang.
1: Nummer 2.
2: Dit was niet wat ik wilde.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Het is de 12e officiële reguliere zomerse editie van 11 september 2026, jaargang 14, week 37. En het is aflevering 684 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan. De bovenste beste 10 op nummer 10 van 15 plus 5 in de zesde week met Stip, Alex Warren en Passenger. Speciale aanbieding uit het verleden. Ook nieuw de top 10. Plus 4 van 13 naar 9 de zevende week uit België. Oude Alarm Disc, Last Frequencies and Live It All. Een stipnotering dus. 8 van 10 plus 2 in de achtste week uit België. Oude Alarm Disc, Matthias Mesmans, App en Vloed. 7 van 11 ook nieuw de top 10. Plus 4 in de zesde week uit Duitsland. Stipnotering van de Oude Alarm Disc, Topic and Baggage, Sorry Papi. En 6 min 2 van 4 in de twaalfde week. Uit Europa, Oude Alarm Disc, Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 5 blijven staan in week 11 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst gedopt, Oude Alarm Disc, Olivia Dean, Baby Steps. En in omgekeerde richting in vergelijking met Martin Garrix en Ed Sheeran. Die gingen van 4 naar 6. En van 6 naar 4 in de 12e week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. Dit is het super trio voor de komende week. Met op 3 van 1 in 9 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. 2 weken de lijst aangevoerd, Oude Alarm Disc, Michael Jackson, Billie Jean. 2 van 3 plus 1 in de 10e week uit België, Oude Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. En nummer 1, de nieuwe nummer 1, de bovenste beste. Na 9 weken toch bereikt van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Het zat er eigenlijk ook wel een klein beetje in. Bruno Mars van het album Romantic and On My Soul. Dat maakt bijna een einde aan de net op

Hier gaat het natuurlijk allemaal om. De bovenste beste na 9 weken van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Met de groeten van en aan Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Volgende week doen we het gewoon weer.

0: worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatessen. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Now. Ron Lockable, the best music in town.

0: Dames en heren, aan het wekelijks in de show hebben wij wat guest DJ's. We hebben ergens een leuk mixje. Is er gebrouwen in de omgeving van Leiden? Ja, de man is druk bezig geweest tussen de bedrijven door. Ja, dat is toch wel aardig gelukt. Om een leuk mixje voor deze hele avond doodgewoon te maken. Nou, laten we ons allemaal verrassen. Niemand minder dan...
1: DJ Huts.
2: Hey!

Hey, mooie tunes, zeer zeker. Neem je nog mee met namelijk Skaat. Nee, niet van M-pop music. Nee. Skaat het 84.

weer natuurlijk wat van die hele mooie tunes natuurlijk voor jou doodgewoon te draaien. Nou goed, hey, doe ik lekker blijven luisteren. Yeah. Lijkt me wel een heel goed gepast plan namelijk, dames en heren. Ja, toch. Hey. Ze hadden in één keer heel al voorzien dat ze denken van, hey, ik heb het wel een beetje helemaal gehad. En nou, laat ik het nou niet gehad hebben.